jij bent mijn stasiekje, Sproeska, en dat is hartstikke blij. Hey, ha! Hey, ha! Links en paar, ja, Europa, Azië, Afrika, hey, ha! En eens meekie, mij, les meekie, hey, ha! Jo, wat is dat mooi dat ik kiet? Hoi, meet, mooi chocola kiet, als dat ik was hier.